0: van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is
1: Studio Alphen.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu
1: Rondo.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij de nieuwe aflevering van Rondo. De klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kagen Brasem. Mijn naam is Nico Romein. Ik laat u in het eerste uur, en een deel van het tweede uur is dat, adagio's van Gustav Mahler horen. In de uitvoering van de Berliner Philharmoniker, en dat allemaal onder leiding van Sir Simon Rattle. En ik begin met het adagietto, en dat komt uit de symfonie nummer 5.

En dan kunt u nu luisteren naar het adagio uit de symfonie nummer 9 in D-dur. En het wordt eveneens gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle.

Het is een heel rustig einde van het symfonie nummer 9. En gaan we nu luisteren naar symfonie nummer 2 in C mineur. Dat is de Resurrection. En de finale staat langzaam en mysteriosa. En dan heet dat ook weer Aufstehen, ja, Aufstehen wirst du. En dat wordt ook mede gezongen door Kate Royal, sopraan. En Magdalena Kutsinja, mezzo-sopraan. En je hoort het Rundfunkkoor Berlin. En allemaal onder leiding weer van Sir Simon Reddell en zijn Berliner Philharmoniker.

En dit was de finale van de Resurrection, oftewel symfonie nummer 2 in C mineur. Gaan we nu nog luisteren tot slot naar de symfonie nummer 10. En ook weer daar dus het adagio uit. Die stop ik om mijn 9 en dan gaan we na de klok van 9 weer verder, want dat wil ik me toch niet onthouden. Dus je hoort wederom het Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedemorgen dames en heren luisteraars. Welkom weer terug bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kagen-Brasum. Mijn naam is Nico Romein. En ik ga verder waar we het eerste uur mee gestopt zijn. Namelijk de symfonie nummer 10 van Gustav Mahler. En wel het Adagio. Het wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle.

En dit was het adagio uit nummer 3 van Gustav Mahler. We gaan verder nu met muziek van Max Bruch. En je kunt luisteren naar het vioolconcert nummer 1 in G mineur op de 26. En het wordt gespeeld door Herman Krebbes viool en het Brabants Orkest onder leiding van Hein Jordans. En nu te delen het voorspiel adagio tot slot de finale arrego energico.

En dit was het mooie vioolconcert nummer 1, Opus 26 van Max Broeg. Gaan we nu even luisteren naar delen van het vioolconcert nummer 1 van Niccolò Paganini. En dat wordt uitgevoerd wederom door Herman Krippes. En ditmaal met de Wiener Symfoniker onder leiding van Willem van Otterlo. En ik laat u de delen, het Adagio, Abbassio en het Rondo horen.

0: En met deze mooie muziek van Niccolò Paganini ben ik gekomen aan het einde weer van deze twee uurtjes klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio Kragenwazen. Volgende week zit collega Joep van Buren hier weer met mooie muziek en ik ben er weer over twee weken. Ik wens u nog een hele fijne dag. Geniet er weer van met alles wat u doet bij het morgenkanaal zal het zijn. Nog een fijne dag. Dag allemaal en tot over twee weken.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal.

0: Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Kerk Centraal, het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Alphen en Studio Kagen Brasem. Tot 12 uur kunt u luisteren naar en rekenen bij ons op een mooie combinatie van geloof, muziek en informatie. We beginnen deze ochtend met een kerkdienst en vanmorgen kunt u luisteren naar de Eucharistieviering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. Na de viering blijven we nog gezellig bij u met muziek en enkele berichten tot het middaguur. Kortom, een rustige en vertrouwde zondagochtend met Kerk Centraal. Het programma vandaag wordt gepresenteerd door degene die u nu hoort. En mijn naam is Harry Mulder en de techniek is in handen van Willem van Leeuwen. En wilt u tijdens of na deze uitzending reageren? Dat kan natuurlijk. U kunt ons mailen via kerkdienstapenstaartje@studioalphen.nl. En wilt u meer weten over onze uitzendingen? Kijk dan gerust eens op studioalphen.nl of op de website van Studio Kagen Brasem. Maar voor nu gaan we eerst samen luisteren naar de Eucharistieviering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. De celebrant in deze viering is Pater Pelen. Wij wensen u een mooie en goede en vooral een gezegende viering toe.
1: Goedemorgen, welkom aan u in de kerk en welkom aan zij die meekijken via de livestream. Ook van harte welkom aan de luisteraars van Alphenstad Radio. En ook een bijzonder welkom aan het echtpaar dat vandaag hun 50-jarig huwelijk viert. Op zaterdag 17 oktober om 7 uur is de volgende weekendviering. Maandagavond 12 oktober om 6:30 wordt de rozenkrans gebeden. Aansluitend is er om 7 uur de viering. Volgende week is de collecteopbrengst bestemd voor de katholieke kerk in Madagaskar, één van de armste landen ter wereld. Religieuzen in Madagaskar zetten zich in voor onderwijs, gezondheidszorg en sociale hulp. Zij runnen scholen, begeleiden gezinnen en bieden mensen nabijheid in moeilijke omstandigheden. Houdt u rekening met deze collecte? Jaarlijks wordt in Haastrecht op 18 oktober Maria ter Wegge gevierd. Dit jaar valt dat op zondag en zal onze bisschop, monsieur van de Hende, hoofdcelebrant zijn. U bent allen van harte uitgenodigd om de volgende week deze feestelijke viering om 11 uur in Haastrecht mee te vieren. Vanwege de oktobermaand is er volgende week zondag 18 oktober in Waddinxveen om 4 uur Maria Lof. We zingen, bidden en lezen de schrift. Komt u ook? Na deze viering bent u van harte welkom in de parochiezaal voor een kopje koffie en thee. Tijdens deze viering worden de volgende gezangen gezongen. Als openingslied nummer 4 uit het missaaltje. Als tussenzang nummer 1 uit het missaaltje. En als slotlied nummer 6 uit het missaaltje. Ik herhaal, openingszang nummer 1, of nummer 4, excuus, tussenzang nummer 1 en als slotlied nummer 6. Ik wens u een mooie viering.

Zo, goedemorgen, lieve mensen. Weer een tijdje geleden. Koster zei tegen mij, ben jij geschorst geweest? Nee hoor, ik word gewoon ingedeeld. Beginnen we deze dienst in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je iets te vieren hebt, dan nodig je gasten uit. Zo gaat dat. En de gasten zijn vrij om te komen. Als ze niet komen omdat ze druk zijn met eigen zaken, is dat een teleurstelling voor je. Of het moet een vervelend iemand zijn. Je voelt je in de steek gelaten, je bent teleurgesteld. Als je zelf wordt uitgenodigd op het bruiloftsfeest van de Zoon van God, wat doe je dan? Daar gaan we het vandaag over hebben. Want het is een bekende lezing met het bruiloftsmaal waar gasten worden uitgenodigd. Voor we gaan luisteren willen we onze schuld belijden, omdat wij weten dat God enorm liefdevol is. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen en onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons dan bidden. Almachtige eeuwige God, u wacht en staat gereed om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, iedereen zijn plek te geven bij de maaltijd die u hebt aangericht. Laat ons dan niet onverschillig worden en in liefdeloosheid vervallen. Wek in ons het geloof dat er een weergaloze toekomst wacht voor wie ingaat op uw uitnodiging. Door onze Heer Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: De eerste lezing is uit het boek Jesaja. Heer van de hemelse machten zal op deze berg voor alle volken een maaltijd aanrichten. Een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen. Een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van uitgelezen wijnen. Op deze berg zal hij de sluier verscheuren die ligt over alle volken en de bedekking die alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen. En van alle gezichten zal hij, de Heer God, de tranen afwissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer gesproken. Op die dag zal men zeggen, dat is onze God. Wij hoopten op hem dat hij ons zou redden. Dat is de Heer op wie wij steunden. Laat ons jubelen en ons verheugen om zijn heil. Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

0: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, ik weet wat het is om vernederd te worden. En ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in het zich verzadigen als in het honger lijden. Zowel in het overvloed hebben als in het gebrek lijden. Alles kan ik aan door hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan deelgenoot te zijn in mijn verdrukking. Maar mijn God zal elke behoefte aan u vervullen overeenkomstig zijn rijkdom, de heerlijkheid in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Woord van de Heer.
1: Bedankt, God.

Ik mag u voorlezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: het Rijk der Hemelen lijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: zeg aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen ze weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doden hen. En nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen, nodigt wie gij er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden. En de bruiloftzaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft was gekleed. En hij sprak tot hem: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de woorden van het heilige evangelie.

Nou, dat tandenknars vind ik altijd een beetje eng. Heel vervelend geluid. Er zijn mensen die dat doen. Ik heb het niet veel meegemaakt. Maar het is echt Bijbelse taal. Dan zit je echt wel aan het vervelende eind, zeg maar. Hier staat... Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En het wordt ook altijd weer, net als een van de vorige evangeliën van de afgelopen twee weken, verbonden met het is de Joodse geloofsgenoten afgenomen en de christenen zouden het dan wel beter doen. Nou, daar moeten we maar mee ophouden. We hebben het hele ellendige verhaal kunnen horen en dan ook nog dat vers. Weinig hoop, zou je zo zeggen. Want u herkent zich allemaal vast wel in de verhalen die Jezus vertelde. Want het zijn een stelletje eigen gereden lui bij elkaar. Ze verdommen het gewoon om naar de bruiloft te komen. Daar ga je meestal niet voor je verdriet heen. Alhoewel ik dan, want binnenkort ga ik ook naar een bruiloft... van mijn oudste bonuskleinzoon, dat ik dat even duidelijk maak... die mij kort geleden opbelde en zei, ik ben 30 geworden...

Woord, ik ben nu oud. Maar dan ga ik dan toch op een gegeven moment weg, omdat er te veel lawaai komt. Ik kan daar niet meer tegen, dus hij weet dat. Maar vooruit. Je gaat er dus niet voor je verdriet heen, omdat je het vaak te druk hebt met andere zaken. Het kan een beetje een moralistische overweging worden, maar om het leed wat te verzachten zal ik wat, zoals u gewend bent, over mijn eigen worsteling vertellen. Kijk maar even mee in de spiegel en dan herkent u er wel een beetje in, misschien. Zo op het eerste gezicht zou ik iedereen gelijk willen geven die niet overlopen van enthousiasme voor onze kerk. Er zijn nog open plekken. Het beste kunt u wat tegoedbonnen meenemen. Maar vooruit, dat werkt ook al niet. De muziek, sorry voor het koor, maar vinden ze dan niet al te hip, op z'n zachtst gezegd. Er wordt ook niet gezwingd bij het zingen. Er is een bepaalde generatie een beetje oververtegenwoordigd. Ik ook, want ik heb ook wit haar. Gods grondpersoneel, waar ik bij hoor, is lang niet altijd in staat om te boeien en stukjes van de hemel te laten zien. De liturgie, als het Latijn is, is van eeuwen her. Mooi als je ervan houdt. Het gebouw is niet altijd hooi, alhoewel het hier meevalt natuurlijk. De banken zijn knoerdhard. Zelfs die van mij. En bij het vredeswensen lijkt het in Nederland er soms op te lijken dat met het uitsteken van een hand je een onbetamelijk voorstel doet. Wat moet dat? Er wordt niet geknuffeld. Er is een gebrek aan warmte. Ja, en dan zeg ik ook nog wel eens tegen een medebroeder, dat is dan voor de grap natuurlijk, want Heer, verlos ons van Oosterhuis. En ik bedoel natuurlijk zijn liedjes, want die werden steeds maar somberder en ernstig. Maar daar weet het koor ook alles van. Toch is die kerk niet het gebouw en die harde banken, maar zijn we het zelf. Wij maken of breken zelf die kerkgemeenschap en we maken er een bruiloft, een feest van of niet. Of we gaan door met ons werk. En ik hoef u natuurlijk de excuses niet te vertellen van de mensen die zeggen, ik ga niet. Hoe wordt dat samenkomen van ons weer een feest? En waar zitten ook jonge mensen op te wachten? Zou u zich voor kunnen stellen dat deze kerk vol zit met 25-jarigen? Andere sfeer. Dat ligt niet aan ons, dat ligt ook aan hen. Waar zitten dus jonge mensen op te wachten? Ik ga een poging doen, ook weer door mijn eigen bril bekeken. U moet trouwens, want er is allerlei nieuws over brillen tegenwoordig. Dit is niet zo'n enge bril, dat u dat maar weet. Het is gewoon een merkje, dus ja. Het heeft, zoals u weet, met het hart te maken. Ik heb het niet over een operatie, maar over ons centrum van genegenheid. Daar komt, zeg maar, God het makkelijkste binnen. Of nog beter gezegd, alles moet in het perspectief van liefde staan. Want God is liefde. Jouw lopen moet echt lopen zijn met en door dat hart. En als je loopt, moet je niet weer aan andere dingen denken die je met die benen moet doen. Je loopt. Je wandelt. En je werk met hoofd en handen begint in dat hart. Met dat hart en niet met je hoofd weet je dat je lichaam kostbaar is, dat je daarmee mag liefhebben wie dan ook. Ook al beweert onze kerk dat sommige leden van het grondpersoneel zeggen dat
dat allemaal aan strenge regels en verboden is gebonden. En zoals u weet, heb ik daar toch wat moeite mee. En ik zeg jullie, met Augustinus, ik werd daar zelfs gisteren op aangesproken in de Silverstad. Met Augustinus is het uit liefde, dan mag bijna alles. Want dan kijk je met je hart, spreekt met je hart en houdt rekening met het hart van de ander. En dan wordt bijvoorbeeld zo'n vredeswens een ontmoeting van hart tot hart. Zoals meneer Stolz ooit de dirigent heeft gezegd in Oostenrijk toen hij nog leefde. Twee harten in driekwartsmaat. En dan is elke ontmoeting met een ander mens een ontmoeting met Gods beeld en gelijkenis. Ook al is die ander niet altijd zo lollig. Dan open kinderen ons de ogen omdat zij nog met één been of twee in de hemel staan. Dat lijkt soms met het wat ouder worden te verdwijnen. Zoveel zorgen, zoveel gedoe, zoveel redenen om niet met het hart te voelen of je vergeet het gewoon. Verplaats u eens in een willekeurig gesprek thuis of op het werk. Waar gaat het vaak over? Het gaat in Nederland altijd over het weer, de school, de minister-president, die met AI iets gedaan heeft of niet, de inkomsten, de uitgaven en de herfstvakantie in dit geval. Maar dat al die zaken samen met je gezondheid, samen met onze democratie, met ons gevoel van rechtvaardigheid, et cetera, een groot geschenk zijn en niet vanzelfsprekend, dat zien dus mensen niet altijd. Zo kan ik, zoals u weet, een tijdje doorgaan. Het is de bril waardoor je kijkt. Dus wil je door de bril van God, de bril van het hart kijken, of kijk je liever door de bril van het nu en ik, van het hebben bijvoorbeeld? Ja, wanneer je door de eerste bril kijkt, weet je dat je niks hebt, maar het slechts tijdelijk mag gebruiken ten geschenke. Nou, als ik in mijn huis binnenkom, staat barstens vol met spullen. En een medebroeder maakt dan altijd de grap: Peter, we gooien alles in de container. Nou ja, vooruit. Dan ben ik het toch niet meer. Anderen zijn mij cadeau gegeven van Gods wegen. En de hele kerk zit dus eigenlijk vol met cadeautjes. En het is geen Sinterklaas. U bent allemaal namens God een cadeautje. U en ik gaan vaak verblind door het leven. Daar heeft Jezus het ook heel vaak over. En dan bedoelt hij niet uw ogen, maar het hart. En die tweede bril doodt mensen voordat ze gestorven zijn en maakt dat het eventueel een koude en hebberige wereld wordt. Er zijn een paar machthebbers die daar heel erg hun best voor doen. Ik mag volgende maand, als het allemaal doorgaat, weer naar de Oekraïne. U kunt zich voorstellen hoe ik daar iets over voel. Om dus meer lol in onze kerk te krijgen, moet je de juiste bril opzetten en moet alles wat in de weg staat van Gods liefde worden verwijderd. Vroeger noemden ze dat bekering. Je omkeren naar de goede richting. Niks nieuws. In de films met een goede afloop gebeurt dat ook. Het leuke is dat wij geen filmtrucs nodig hebben. Ik heb het al een paar keer gezegd. Punt 1, die ik mee wil geven, door 's ochtends even weer in die spiegel kijken. U heeft dat natuurlijk allemaal wel gedaan vanochtend. En dan zegt u: hoi, wat ben jij aardig, leven de nieuwe dag. Goed, ik hoor het wel. Punt 2, in iedere mens zonder uitzondering God willen ontmoeten, omdat die ander u gegeven is als geschenk van God. Punt 3. Weten en mogen geloven dat God van mij houdt. Heel veel mensen, ook ik,
hadden daar en hebben soms nog moeite daarmee.

mantelzorger. Het is ongelooflijk wat deze mensen allemaal doen. Alle vrijwilligers die rondlopen zijn er miljoenen. Punt 6. Zingen om het leven. Dat mag ook onder de douche. Klinkt daar mooi. Punt 7. Nooit je bril vergeten. Dan hoef ik u niet te vertellen dat ook die kerk een feest kan zijn, een bruiloft van twee harten. Namelijk Gods hart of liefde en mijn hart of uw hart van liefde. Ik wens u heel veel plezier.

We hebben het net over een bruiloft gehad in het evangelie. Er zitten twee lieve mensen hier die 50 jaar getrouwd zijn. Mag ik? Ja, waarschijnlijk willen ze dat niet, maar wil je even de vinger omhoog doen? Want we weten anders uit ons hoofd niet wie het is. Ah, ja, jullie gaven al een beetje meer licht, zag ik. Ja. Wij kunnen wel even, dat zullen ze wel leuk vinden. Lang zullen ze leven, mag dat? Ja.

0: even de piep. Hoera! Nou, betekent in de gloria, betekent in de hemel. Maar daar moet u maar even mee wachten. Ja, oké, okay, ja. Wij gaan samen ons geloof beleden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: God houdt van alle mensen en is gastvrij voor iedereen. Hij nodigt ons uit in zijn nieuwe wereld. Aan hem leggen we onze vragen en verlangens voor. Zo bidden wij.

voor de kerk en haar leiders. Dat zij mensen inspireren God op de eerste plaats te stellen en te delen van hun bezit met hen die lege handen hebben. Zo bidden wij.

0: Voor mensen die op een kruispunt staan in hun leven en niet weten welke richting ze moeten kiezen. Dat zij mogen vertrouwen op God die hen richting wijst. Zo bidden wij. Voor alle mensen die niet meer geloven in vrede en barmhartigheid. Dat zij hun hoop richten op God, die het verlangen van vergeving aanwakkert en aanspoort te leven in gemeenschap van geloof en liefde. Zo bidden wij. Voor alle mensen die betrokken zijn bij voedseluitdeling en zich inzetten voor het geluk van hun medemens. Dat zij kracht ontvangen om vol te houden, hoop te bieden in het leven van armen. Zo bidden wij.
1: Heer onze God, we bidden u, verhoor ons.
0: Op deze dag van de gevangenen, die binnen de Rooms-Katholiek Justitiepastoraat wordt gehouden, bidden voor hen die in detentie verblijven. Velen van hen dragen schuld, maar ook eigen beschadigingen en pijn met zich mee. We bidden voor hun geestelijke vrijheid, voor bekering, herstel en een nieuwe toekomst. Ook bidden we voor hun familieleden en aan slachtoffers van criminaliteit. Zo bidden wij. Onze voorgangers om zegen over hun werk. Speciaal vandaag voor Pater Pelen, die komende week zijn 43ste wijdingsdag viert. Zo bidden wij.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze zieken, dat zij gesterkt worden door hun geloof en onze steun, en dat zij liefdevol verzorgd worden. Zo bidden wij. Voor Maria Catharina van Vulpen van Veen, Cornelis Leonardus van der Laan. En dat zij thuis mogen zijn bij u, God, in het licht van Christus verrijzenis. En voor hen die achterblijven, dat zij de kracht van Gods nabijheid mogen ervaren om het verlies te dragen. Zo bidden wij. Voor wat leeft in onze geloofsgemeenschap, opgeschreven in het gebedenboek. Voor mijn overleden man, vader, opa. Voor mijn overleden ouders. Voor mijn kleinkinderen. Voor ieder die het nodig heeft. Voor een mooie bedevaart. Voor een lieve vriendin. Uit dank voor alle goede dingen. Voor mijn zoon en broer. Voor dak en thuislozen, voor een overledene, voor mijn familie met dankbaarheid. Bidden we een moment in stilte voor deze vragen en verlangens en voor wat meer persoonlijk leeft in ons hart, onze vreugde, ons verdriet.

0: Goede God, u nodigt ons gastvrij aan uw tafel. Eén tafel voor alle volkeren. Wij bidden om uw geest, die ons steunt en bemoedigt om op uw uitnodiging in te gaan. Dan wordt deze wereld een rijk van vrede. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen.
1: Wat aardig dan toch als er een voorbede aan je gewijd wordt. Over je wijdingsdatum. Ik vergeet die altijd. En vroeger, toen ik in Noord-Holland woonde, kwam mijn buurvrouw, de vrouw van de koster, kwam dan altijd met een bloemetje aan de deur, keek mij aan en zei dan: weet je wel waarom ik nu met die bloemen kom? En dan moest ik heel lang nadenken. Maar ik vond het altijd fantastisch. Dank jullie wel. Maar het is nog lang geen 50 jaar, dus oké. Wij gaan de tafel klaarmaken voor de eucharistie en er wordt een collecte gehouden voor onze gemeenschap.

Deze eucharistie wordt in het bijzonder gevierd. Dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk. Herman Gerts en Dora Gerts Janmaat. Cor Segers en Riet Segers Gerts. Wim van der Werf. Ans van Oefelt Vijverberg. Riet de Gunst Rijnbeek. Arie en Beb van Vliet Mulleman en zoon Benno. Heer, deze intenties leggen we bij u neer.

Bid dan, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, neem de gebeden en de gaven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. En wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt u in uw hand en u waakt over al uw mensen. U brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. En wij danken u voor de liefde die u ons toedraagt in Jezus uw Zoon. Wij voegen onze stem bij het gezang van de engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd bent u met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen bent u bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar we uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij dan voor ons de schrift en wij mogen hem herkennen bij het breken van het brood. En daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood, sprak tot uw dankgebed. Hij brak dat brood en gaf het zijn leerlingen terwijl hij zei: neemt en eet hiervan jullie allemaal, want dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven. En zo nam hij ook de beker met wijn, sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker, drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Blijf dit doen om aan mij te denken. En verkondigen we dan het mysterie van het geloof. Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. Wij verkondigen de liefde die u ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood heen gegaan en tot nieuw leven opgewekt, is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer, erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar is. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen. Vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en bloed. Maak ons nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus mogen gaan lijken. Bescherm onze paus Leo, onze bisschop Johannes. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan. Maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Wij zijn ook dankbaar voor de vele vrijwilligers. En maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons heen, dat wij delend in hun vragen en in hun pijn, in hun vreugde en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm uw Vader over onze broeders en zusters, we hebben ze genoemd, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd. Over alle gestorvenen waarvan u alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. Als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat we met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en de martelaren en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

De vrede van de Heer is met u allemaal. Ja, en als we vrede gaan wensen, dan moet ik eigenlijk altijd denken aan... ik doe maar een hele kleine bijdrage. Samen met een psychiater ga ik... ook met een militaire achtergrond ga ik lesgeven aan mensen in de Oekraïne. Theologiestudenten, aalmoezeniers die naar het front moeten. Ambtenaren van het ministerie, enzovoort, enzovoort. En hopelijk op een veilige plek. Maar als je solidair wil zijn met het Oekraïense volk, zul je je in gevaar moeten durven begeven. Net als die twee mannen, meen ik, die patat bakken voor de mensen in de Oekraïne. Ze hebben een onderscheiding gekregen van meneer Zelensky. Geweldig. Wat een initiatief. Het zijn van die kleine dingen waardoor het hart spreekt. Dus als we elkaar vrede wensen, bid dan ook voor het Oekraïense volk.

Zalig zij dan die genodigd zijn in de maaltijd van de Heer. Zie hier het lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. En u heeft natuurlijk als gevorderde katholieken al lang in de gaten dat dit voedsel voor het hart is. Want anders komen we van honger om. Het is maar klein, maar het is geestelijk voedsel voor hier van binnen. En dat wij dus mogen weten dat wij een stukje van het lichaam van Jezus zijn en mogen zijn en moeten worden. En dat wij zijn bloed door onze aderen mogen laten stromen. Dan worden wij liefdevolle mensen. Lichaam van Christus leidde ons tot eeuwig leven.

U heeft kunnen luisteren naar de Eucharistieviering vanuit de Johannes de Doperkerk in Boskoop. De celebrant in deze viering was Pater Beelen. Ik hoop dat u een goede viering en fijne viering heeft gehoord en of hebt meegemaakt. Heeft u een reactie of een opmerking over deze uitzending, dan horen we die natuurlijk graag. U kunt uw reactie sturen naar kerkdienst@studiewalven.nl. En voor meer informatie kunt u terecht op de website van Studiewalven en op de website van Studio Kaag en Brasem. Via beide websites kunt u ook luisteren online naar Kerkcentraal, bijvoorbeeld met uw computer, tablet of smartphone. En ging deze informatie snel aan u voorbij, omdat u geen pen en papier bij de hand had? Geen probleem, aan het einde van het programma herhaal ik het e-mailadres nog een keer. En wat kunt u in de resterende tijd van de Kerkcentraal tot aan de klok van 12 uur nog van ons verwachten? Enkele berichten en natuurlijk muziek. Muziek die u hier al vaker hebt gehoord, want ik weet uit ervaring dat er op muziekgebied vanuit de katholieke hoek, zo zal ik het maar omschrijven, niet altijd evenveel voorhanden is. Alhoewel daar de laatste jaren gelukkig wel verandering in komt. Er wordt steeds meer muziek beschikbaar en ook nieuw gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de liederen van Huub Oosterhuis, liederen uit het verzameld liedboek, Gregoriaanse gezangen en natuurlijk de liederen uit Taizé. De gezangen van Taizé zijn vaak korte liederen die meerdere keren achter elkaar worden gezongen. Door die herhaling krijgen ze iets weg van een rozenkransgebed. De eenvoudige woorden en melodieën blijven gemakkelijk in je hoofd hangen. Zo kan een Taizé-lied je de hele dag begeleiden en je helpen om af en toe stil te worden en aan God te denken. De liederen zijn eenvoudig en rustig. Met weinig woorden zingen ze over belangrijke dingen in het geloof. Juist omdat de teksten zo begrijpelijk zijn en steeds opnieuw worden gezongen, kun je er telkens weer iets anders in ontdekken. Soms kunnen die woorden je heel persoonlijk raken. Zo ontstaat er ruimte om stil te worden en te luisteren naar God. Iedereen beleeft het zingen natuurlijk op zijn eigen manier, maar tegelijk zing je samen met anderen. Dat geeft een gevoel van verbondenheid. Samen stil zijn, samen zingen en wachten op God. En dat wachten mag zo lang duren als dat nodig is. De liederen van Taizé hebben daarnaast ook iets van praise of worship. Ze zijn bedoeld om God te loven. De teksten zijn eenvoudig en ingetogen en nodigen tegelijkertijd uit om na te denken. Ook de muziek heeft een rustige en serene sfeer. De melodieën en harmonieën hebben soms iets dat doet denken aan klassieke en romantische muziek. Door de herhaling kan een Taizé-lied in je hoofd blijven klinken, bijna als een mantra. Het kan je de hele dag begeleiden en je aan herinneren om ook in het gewone leven af en toe stil te worden en aan God te denken. En misschien is dat wel precies de kracht van deze muziek, dat ze niet veel woorden nodig heeft om toch iets te zeggen.

Bless the Lord My Soul, gebaseerd op Psalm 103, vers 1. Loof de Heer, mijn ziel, en al in, wat in mij is, zijn heilige naam. Het lied is kenmerkend voor Taisei, een korte zin die eenvoudig en herhaald wordt. Gezongen vaak meerstemmig. In het scheppingsverhaal van Genesis 1 kun je de scheppende handeling van God lezen als een steeds verder uit elkaar halen en ordenen. Hij brengt scheiding aan tussen licht en donker, tussen water en land. Hij geeft ieder ding een eigen plaats, een eigen aard, een eigen naam. Misschien is dat wel een van de eerste dingen die spiritualiteit ons leert: onderscheid maken. Weten dat het ene niet het andere is. Dat licht geen donker is, dat water geen land is, dat een mens niet de ander is. Charlotte en Joris vieren vandaag dat ze 25 jaar gelukkig getrouwd zijn. 25 jaar samen en toch zijn ze heel verschillend. Charlotte is een wilde. Ze komt uit een familie waarin mensen zeggen wat ze vinden. Joris is een echte Joris goed bloed. Hij komt uit een familie van ambtenaren. Zorgvuldig formuleren, eerst nadenken en dan pas iets zeggen. De een spontaan, de ander bedachtzaam. En toch staan ze hier, na 25 jaar, naast elkaar. Op hun feest vraagt een vriend: wat is dan toch het geheim van jullie goede huwelijk? Joris kijkt naar de grote boom midden in de tuin. Zie je die boom daar? Zijn wortels zie je niet, maar ik weet dat hij twee grote verschillende wortels heeft. Ze komen van twee kanten, een wilde wortel en een tamme wortel. Ze zitten elkaar niet in de weg. Integendeel, ze geven dezelfde boom voeding. Als het al bij mag, komt er een boom uit die helemaal één is. Misschien raakt Joris daarmee aan iets van Gods scheppingsgeheim. God maakt eenheid niet door verschillen uit te wissen. Ook liefde vraagt niet dat ander op jou gaat lijken. Een oog hoeft geen ant te worden, een ant geen voet. Juist doordat ze zichzelf blijven, kunnen ze samen één lichaam vormen. Misschien is dat wat je hier bij Charlotte en Joris ziet. Twee wortels die ieder hun eigen weg gaan. Diep onder de grond raken ze elkaar en voeden ze dezelfde stam. Boven de grond zie je niet meer waar de een ophoudt en de ander begint. Je ziet alleen één boom.

Je hoorde Phil Driscoll met Make Us One, een gebed voor christelijke eenheid, waarin God wordt gevraagd de verdeeldheid onder gelovigen weg te nemen. Phil Driscoll stelt dat de versnippering binnen de kerk een belemmering vormt voor een doeltreffend getuigenis en betuigt dat scheuringen tussen kerkgenootschappen en persoonlijke conflicten ervoor zorgen dat niet-gelovigen de liefde van Christus niet kunnen zien. Door de geschiedenis heen zijn er binnen christelijke kerken veel conflicten en scheuringen ontstaan. Deze verdeeldheid heeft verschillende oorzaken, zoals theologische meningsverschillen, strijd om macht en invloed en maatschappelijke veranderingen. Een belangrijk voorbeeld is de protestantse reformatie in de 16e eeuw. Maarten Luther en andere hervormers hadden kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk, onder andere op de aflatenhandel. Dit leidde tot een breuk tussen katholieken en protestanten. Ook het grote schisma van 1054 zorgde voor een blijvende scheiding tussen de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe Kerk. Hierbij speelden verschillen over het gezag van de paus, rituelen en theologie een belangrijke rol. Ook de uitleg van de Bijbel veroorzaakt verdeeldheid. Kerken verschillen bijvoorbeeld van mening over de doop, het avondmaal en de rol van vrouwen. Daarnaast verschillen kerken in hun manier van bestuur. Sommigen hebben een sterke hiërarchie, terwijl anderen meer lokaal en democratisch georganiseerd zijn. Politiek en maatschappelijke ontwikkelingen hebben eveneens invloed. In het verleden ontstonden conflicten over de macht van de kerk en staat, zoals tijdens de investituurstrijd. Tegenwoordig zorgen onderwerpen als homoseksualiteit

abortus en klimaatverandering voor discussies en soms zelfs scheuringen binnen de kerken. Deze conflicten kunnen bijdragen aan de leegloop van kerken. Mensen kunnen teleurgesteld raken door ruzies en daardoor de kerk verlaten. Wanneer kerken vooral bezig zijn met interne strijd, kan bovendien de aandacht voor belangrijke christelijke waarden zoals liefde, vergeving en verzoening naar de achtergrond verdwijnen. Kortom, de verdeeldheid binnen het christendom heeft veel oorzaken. Historische conflicten, verschillende bijbelinterpretaties, machtskwesties en maatschappelijke veranderingen spelen allemaal een rol. Voor kerken blijft het daarom een uitdaging om ondanks verschillen samen te werken en hun kernboodschap centraal te houden.

Michael Carp en John Michael Talbot met One Faith, een lied dat zich beweegt tussen de viering van het verenigde geloof en de pijnlijke erkenning van pastorale mislukkingen die gemeenten hebben verdeeld. De herhaalde zinsnede, één geloof, één hoop en één doop, één God en de Vader van allen, vormt het theologische anker van het lied. Zij benadrukt dat de kerk geroepen is tot eenheid, ondanks de verdeeldheid die door menselijk handelen is ontstaan. Talbot stelt trouw herderschap tegenover corrupt leiderschap in de scherpe beeldspraak. Sommige van die herders lieten zich op hun schapen weiden. Daarmee bekritiseert hij geestelijke leiders die hun gemeente niet dienen, maar juist voor hun eigen belangen gebruiken. Het beeld keert het traditionele herdersmotief om. In plaats van dat de herder voor de schapen zorgt, worden de schapen als het ware voedsel voor de herder. Deze kritiek op zelfgerichte geestelijke leiding sluit aan bij de bredere boodschap van het lied. De oplossing voor de menselijke verdeeldheid ligt niet in machtiger menselijke leiders, maar in goddelijke tussenkomst. Christus wordt voorgesteld als degene die de verstrooide gelovigen opnieuw bijeen kan brengen en onder zijn directe zorg kan verenigen. Zo ontstaat een spanning tussen wat de kerk is in haar belijdenis, één in geloof, hoop, doop en God, en wat zij kan worden door menselijk falen. Juist die spanning geeft One Faith zijn pastorale en profetische karakter. Waar hebt u meest een hekel aan als u slaapt? Aan het gesnurk van uw partner misschien? Of aan de wekker die zo drastisch tekeer gaat? Je lag net zo lekker te slapen, eenmaal opgenomen in een droomwereldje, afgesloten van de werkelijkheid. En dan ineens gaat de wekker af. Dus datzelfde effect heeft de opstanding van Jezus Christus op ons leven. Het schudt ons wakker en maakt ons wakker. En dan klinkt plotseling het oeroude christelijke lied ons in de oren. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. We worden opgeroepen om uit de dood op te staan. Als een wekker die ons wakker roept, worden we aangespoord om tot leven te komen. Tot geestelijk leven, om wakker te worden voor God en met hem in contact te treden.

Van Yard Worship met Awake. Het lied gaat over het verlangen om geestelijk wakker te worden en opnieuw dichter bij God te komen. Het is een gebed waarin je God vraagt om je hart opnieuw levend te maken, zijn aanwezigheid weer berust te ervaren en je liefde voor hem te vernieuwen. Het gaat om meer van God willen, hem ruimte geven om je te veranderen en bewuster met hem te leven. Die verandering blijft niet alleen van binnen, maar wordt ook zichtbaar in hoe je leeft en met anderen omgaat. De kern van het lied is: God maakt me wakker, trekt me dichter naar u toe en leer me om elke dag bewust met u te leven. Dit sluit aan, mooi aan bij Efeziërs 5, vers 14, wakker. Het getal 7 heeft in veel culturen een bijzondere symbolische betekenis. Het wordt verbonden met volheid, volledigheid, spiritualiteit, harmonie en mysterie. In religieuze en mythologische tradities staat 7 vaak voor goddelijke orde en volmaaktheid. Ook in het christendom speelt 7 een belangrijke rol. In het scheppingsverhaal voltooit God zijn werk in 6 dagen en rust hij op de 7e dag. Die dag staat daarmee vol voor voltooiing, rust en heiliging. Ook in de Bijbel komt 7 veelvuldig voor. De 7 vette en 7 magere jaren, het 7e

plaats. In de islamitische traditie wordt bijvoorbeeld gesproken over zeven hemelen. De uitdrukking in de zeven hemelen zijn verwijst eveneens naar een toestand van groot geluk en sluit aan bij oude voorstellingen van meerdere hemelen. Ook wiskundig is zeven bijzonder. Er is een priemgetal, alleen deelbaar door één en zichzelf. Priemgetallen vormen een oneindige reeks en hun verdeling blijft een fascinerend onderwerp binnen de wiskunde. Al sinds de oudheid komen zeventallen voor, zoals bij de zeven wereldwonderen en de zeven wijzen. In de taal leeft de symboliek voort in uitdrukkingen als in de zeven hemel. Misschien ligt juist daarin de kracht van zeven. Het verbindt tijd en eeuwigheid, aarde en hemel, begin en voltooiing. Het is een getal dat ons uitnodigt verder te kijken dan het telbare alleen en waarin orde en mysterie naast elkaar bestaan. Zeven dagen zijn er nodig, opdat de mens hier kan bestaan. Zeven vragen overbodig, naar waarheen en waar vandaan. Zeven zeeën te bevaren, is de droom van ieder mens. Zeven zeeën te bewaren, voor de mens de mooiste wens. Mogen zeven regenbogen door de hemel blijven gaan. Mogen in heel veel kinderogen zeven regenbogen staan. Zeven sterren als planeten, met de adem oog in de maan. Die van verre laten weten dat de wereld blijft bestaan. Zeven levens voor de aarde. Hoop en vrede voor ieder mens, die er vindt zijn eigen waarde voor de mens de mooiste wens.

Dana Winner met Zeven Regenbogen. In dit lied kijkt ze naar de wereld door de ogen van een kind. Onbevangen, nieuwsgierig en vrij van volwassen cynisme. De sentimentaliteit is onmiskenbaar, maar voelt hier niet goedkoop. Ze is juist essentieel voor de boodschap van hoop en verwondering. De regenboog wordt een brug tussen de orde van het universum en het menselijk verlangen om te blijven geloven. Het getal 7, 7 dagen, 7 zeeën, 7 sterren geeft een nummer structuur. Door te tellen en patronen te herkennen wordt het onmetelijke ineens begrijpelijk. Winner schaamt zich nergens voor haar kleurrijke metaforen. Integendeel, juist die onbevangenheid geeft de nummer kracht. De laatste herhaling van de regenboog klinkt daardoor bijna als een stil gebed. Een koppige keuze om ondanks alles te blijven geloven in schoonheid en hoop. Er was eens een tijd waarin verre reizen allesbehalve vanzelfsprekend waren. Televisie en internet bestonden nog niet en veel mensen kwamen nauwelijks buiten hun eigen dorp. Tegelijkertijd waren kerk en geloof diep verankerd in het dagelijks leven. Jaarlijks trokken honderden Nederlanders de wijde wereld in om Christus' boodschap te verkondigen. Ver van huis moesten deze missionarissen proberen mensen in verre, vaak onbekende landen voor het christendom te winnen. Soms werden ze gastvrij ontvangen, maar vaak stuitten ze op weerstand en vijandigheid. Daar kwamen tropische ziekten, extreme klimaatomstandigheden en andere ontberingen nog bij. Toch bleven Nederlandse missionarissen gaan, jaar na jaar, eeuw na eeuw. Hun indrukwekkende geschiedenis wordt verteld in de Brengers van de Boodschap. Het boek begint bij Bonifatius en loopt door tot de periode van de decolonisatie van wat later de Derde Wereld zou worden genoemd. In de eeuwen daartussen waren Nederlandse missionarissen actief in alle uithoeken van de wereld. Van het oosten van Europa tot het zuidelijkste puntje van Afrika, van de binnenlanden van Mongolië tot de Great Plains van Noord-Amerika en van Brazilië tot Indonesië. Vooral over de missionarissen die in de 19e eeuw en 20e eeuw aan een grote missieavontuur begonnen, biedt het boek Brengers van de Boodschap een schat aan informatie. Tal van kleurrijke persoonlijkheden uit uiteenlopende orden en congregaties komen voorbij. We volgen hen vanaf hun aankomst in een onbekend land en zien hoe ze contacten proberen te leggen met de lokale bevolking. Hun eerste successen boeken, maar ook te maken krijgen met teleurstellingen, frustraties en mislukkingen. Dankzij de meeslepende schrijfstijl is Brengers van de Boodschap meer dan alleen een bron van historische kennis. Het boek brengt een fascinerende periode uit onze eigen geschiedenis tot leven en biedt volop inspiratie en herkenning. Een boeiend en toegankelijk boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en in het bijzondere, soms avontuurlijke verleden van de Nederlandse missie.

Carmen met Mission 3.16, een christelijke evangelisatielied, opgebouwd rond Johannes 3, vers 16, want God had de wereld zo lief. De missie in de titel verwijst naar de missie van het delen van het evangelie. Mensen vertellen dat God van hen houdt, dat Jezus stierf voor hun zonden en dat verlossing beschikbaar is door geloof in hem. Je zou de boodschap van het lied in één zin kunnen samenvatten als: omdat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn zoon gaf, is het onze missie om die reddende boodschap aan anderen door te geven. Ik heb hier nog een gedicht geschreven door Justus van Tricht. En het heeft als titel 1000 vragen. Vragen, vragen, 1000 vragen. Wellen steeds weer in ons op, die in het leven steeds opdagen en bij elke hartenklop naar een antwoord zoeken. Wachtend tot de vraag verdwijnt, tot het antwoord is verkregen en de oplossing verschijnt. Vaak moet men met vragen leven, komt voorlopig het antwoord niet. Ook al vraagt men God het God te geven, dat hij daar ons in voorziet. Het kost ons vaak geduldig wachten voor een vraag beantwoord wordt uit de rij van onze vragen die wij hebben uitgestort. Maar God zal met het antwoord komen op de tijd door hem beschikt en de vragen doorgenomen heeft gewogen en gewikt om dan het antwoord ons te geven waarmee men verder kan gaan, als een steunpunt aan te reiken in ons dagelijks bestaan. Soms blijven er toch nog vragen onbeantwoord door de Heer. Daarvoor zal pas het antwoord dagen, eenmaal in zijn hemelsfeer. En moeten wij daarvan leren, oefeningen in het geduld. Totdat God eenmaal die vragen met het antwoord heeft ingevuld.

En inmiddels is het bijna 12 uur geworden. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk Centraal voor vandaag zondag 11 oktober. Kerk Centraal is er volgende week zondag weer. Ook dan zijn we via dezelfde frequenties te ontvangen en te beluisteren. En wilt u informatie verspreiden over gebeurtenissen, activiteiten of andere zaken die met uw kerk te maken hebben, neem dan gerust contact met ons op. We bekijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen en of we uw bericht in onze uitzending kunnen opnemen. Namens Kerk Centraal wensen wij u een fijne en een gezegende zondag. Graag tot volgende week.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken.

0: de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Rock en roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it.
6: Shut up.
7: Let's go.
8: Het uurtje rock'n'roll is, of we gaan zelfs weer beginnen. De techniek, ja, elke week nu ook weer trouw. Peter Keizerwaard. Maar we gaan beginnen instrumentaal en dat doen we met een man die eigenlijk een beetje onbekend is. Dat is de gitarist, ja dat moet ik zeggen, een heel rare naam, Dominique Molsain. Het is een prachtige mooie naam natuurlijk. Hij nam Guitar Boogie op, door vele artiesten opgenomen, maar nu live van hem. Luister naar Guitar Boogie.

Dit is werkelijk een applausje waard, de Guitar Tango. Frankie Avalon, geliefd bij zijn vrouwelijke fans, maakte hits zoals Gingerbread and Venus. Maar nu een onbekend nummer van hem, Just Ask Your Heart.

0: de artiest van de week.
1: Torben Otten, die werd geboren in Bremen, 1993. Zijn dag en geboortemaand, dat wil hij niet prijsgeven. Hij hoorde op zeer jonge leeftijd het nummer van Elvis in de ghetto. Dit was het, zei hij, dit wil ik. Ik wil hem nagaan doen. Hij nam lessen en hij, 8-jarige leeftijd, ging hij zanglessen nemen. En hij leek echt wel een beetje op Elvis, hoor. Just Pretend.

Just Pretend. Hij zong vooral Elvis-nummers uit de jaren 70. Zijn unieke stemgeluid en vermogen om Elvis zijn stem toch wel een beetje na te doen, hoor. Het leek toch wel een klein beetje op Elvis. Way Down.

Way Down. Elvis pakken of Elvis kledij, daar gaf hij geen zak om, zeg maar. Hij vond Elvis' stem het belangrijkste. Dat vond hij mooi en zo bleef het ook. What now, my love?

0: Ja, zingen, dat ken je zeker. What Now, My Love. Dolly Parton schreef voor Elvis, I Will Always Love You. Dolly Parton vond het altijd zo jammer dat Elvis het nummer niet opgenomen heeft. Maar nu, van Thomas of Torben Otte, nu dan wel. I Will Always Love You.
1: Studio
2: Alphen en Studio Kaag
1: en Brasem.

Corbin Otten. Heerlijk natuurlijk, een prachtig mooi nummer. Geschreven nogmaals door Dolly Parton. Corbin Otten trekt tienduizenden volgers op zijn Facebook. Lordy, Miss Clody.

Ja, die Torben Otten. In Nederland is hij totaal niet bekend. Raar eigenlijk, maar in Nederland natuurlijk heeft hij Bouke voor zich staan. En dat is heel jammer natuurlijk, want deze Torben Otten is toch niets minder dan Bouke, vind ik. I'll never fall in love again.

I'll never fall in love again. Ja, hij deed niet alleen Elvis hoor, hij zong ook bij de band. Ja, dan was hij zelfs ook liedzanger. En de country band, tenminste het was een country band, de naam daarvan is Georgia Overdrive. Een nummer van deze band, Ramblin' Fever.

0: jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio. En de beste muziekmix.
1: Studio.
2: Alphen en Studio Kaag.
0: En Brasem.
3: Rock en roll uit de 50s en 60s. Rock en roll met Hans.

hoorde Johnny Burnett. Begonnen als het Johnny Burnett Trio. Ging daarna solo verder en maakte vele hits. Zijn bekendste nummer was wel Dreamin'. En u hoorde nu een onbekend nummer van hem, Don't Do It. Hank C. Burnett, geen familie van hem hoor, was ook wel de man-man-band genoemd. Hij bespeelde alle instrumenten zelf, voegde dat samen, zo ontstonden zijn nummers. Zijn laatste cd die men uitbracht is Bob Till I Drop. De vorige 7 cd's die hij maakte, daar is heel moeilijk aan te komen eigenlijk. Maar goed, oké, een beetje zoeken, dan vind je er wel af en toe een. Nu het nummer van hem, Trouble Bound.

Chuck Berry. Een voorbeeld voor alle rockers. De Beatles, Elvis en zelfs Emmylou Harris namen zijn nummers op. Hij scoorde ook veel hits. En ook het volgende nummer, dat is een hele grote hit geweest. Reelin' and Rockin'.

de Everly Brothers. Ja, dat waren natuurlijk broers, dat weet u. Maar privé konden ze niet zo goed met elkaar opschieten. Na hun optreden gingen ze hun eigen weg. Maar in 1984 was er een comeback. Paul McCartney schreef het nummer On the Wings of a Nightingale. Maar nu weer even terug naar hun beginperiode, toen de ene na de andere hit volgde. When Will I Be Loved?

0: Freddie Cannon maakte hits zoals Buzz Buzz, A Diddle It en Transistor Sister. Maar zijn grootste hit, ja ja, Tele Hesselessie.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Razen.

Andy Cochran ontmoette de countryzanger Bob Denton. Ze namen wat nummers op, onder andere Pretty Little Devil, maar ook deze, Thinking About You. Doe me, doe me, doe me.

Fats Domino maakte zijn eerste platen wel in december 1949. De titel The Fat Man. Het werd een grote hit, maar de meeste mensen kennen alleen zijn grote hit Blueberry Hill. Terwijl Fats Domino veel meer goede muziek maakte, ook deze Blue Monday.

Fats Domino met zijn Blue Monday. Geweldig, heerlijk swingen. Peter doet gewoon lekker mee achter zijn knopjes. En die is er ook flink mee te deinen en te zwingen. Heerlijk. Bobby Darin, het was eigenlijk een crooner. Maar in zijn beginperiode kon hij in de rock'n'roll wereld ook aardig mee, hoor. Denk aan nummers Split Splash en Dream Lover. Ook het volgende nummer stamt uit de rock'n'roll periode. Queen of the Hop.

Ja, die tijd, hè. We schieten aardig op naar het einde. Maar nog twee plaatjes. Ten eerste is er eentje van Chris Jensen. In Nederland totaal onbekend. Zijn grootste hit, zijn allergrootste hit, moet ik zeggen, was wel Torture. En nu hoort u dan Your Daddy Don't Like Me. En daarna Johnny Rivers, die ook met de rock'n'roll periode aardig mee kon, hoor. Het label River Raid bracht in 1993 de cd Rockin' Rivers uit. Het is moeilijk om aan deze cd te komen. En ja, daarna natuurlijk het laatste liedje dan, Oh What A Kiss...

0: Somos a midnight kiss.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: het heldere uur.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
5: Een hele goede avond, hartelijk welkom bij een nieuw heldere uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Vandaag weer een heel mooi gesprek met een gast zoals elke week. Elke week een nieuwe. Deze keer een vrouw. We hebben al heel wat mannen gehad. Dus het werd weer eens tijd voor een stukje evenwicht. Het is een powervrouw. En daar gaat ook haar boek over. Zometeen meer.

0: Ik ben Leontine Vergeffen en ik heb het boek gemaakt Powervrouwen in beeld. En daar vertel ik heel graag over.
1: Powervrouwen in beeld. Ja. Het is een prachtig boek met veel afbeeldingen. Ja. Ze komen goed in beeld. Hoeveel vrouwen staan erin?
0: 23.
1: En, wauw, het is echt een prachtig boek. Het is jammer dat het niet te zien is voor de luisteraar.
0: Jammer dat het radio is.
1: Hey, ja. En wat maakt dat jij dit boek gemaakt hebt?
0: Ja, dat is een heel verhaal natuurlijk. Ik ben eigenlijk monumentenfotograaf. Dus ik fotografeer wel, maar ik fotografeer of gebouwen of mensen die aan die gebouwen werken. En ik had een paar jaar geleden enorm de behoefte om mijn eigen vak verder uit te diepen. En ik vond portretten maken altijd best ingewikkeld. En ik dacht, nou, dat is een goede reden om er eens meer in te gaan stoppen.
1: Een gebouw is wel iets anders fotograferen dan een mens. Ja. Alhoewel een gebouw niet per se makkelijk is, lijkt het me. Want ik zag een foto van Radio Kootwijk, wat jij gemaakt hebt. Dat prachtige gebouw daar op de Kootwijk, op het Kootwijkerzand.
0: Ja, maar het fijne van een gebouw is, die blijft staan. En ik durf wel te zeggen dat ik heel erg gevoel heb voor gebouwen. Dus dat is dan makkelijk, zeg maar. Maar ik wil ook dat mensen goed op de foto komen. En dat geeft een extra dimensie, omdat je niet alleen een goede foto wil maken, maar je wil ook die ander tot z'n recht laten komen, sorry, op de foto.
1: Ja, en, dat vraagt iets anders van je.
0: Dat vraagt iets anders van mij, ja. En dat was wel een interessante ontdekking en zoektocht. En,
1: wat ontdekte je daarin?
0: Ik ontdekte dat ik dat het voor mij gek genoeg met mijn eigen zichtbaarheid te maken had. En want ik vind het namelijk, ik vond het altijd heel makkelijk om, zoals nu wij praten, weet je, gesprek te voeren. Absoluut geen moeite mee. Maar zodra ik een camera aan mijn hand had, klapte ik eigenlijk dicht.
1: Terwijl je er toch achter staat, zou je zeggen. Je bent nog verborgen ook.
0: Ja, ook nog verborgen.
1: Oh, interessante ontdekking.
0: Ja, dat hele, en had ik ook niet verwacht, maar wel een interessante ontdekking. Ja.
1: Als het in contact was met mensen, bedoel je dus?
0: Ja, contact met mensen.
1: Dan klapte jij dicht.
0: Klapte ik dicht, ja. En, maar goed, ik heb daar een familieopstelling over gedaan. En toen ontdekte ik dat mijn camera mijn gereedschap is, maar het contact met de mensen gewoon blijft. En dat daar dus ik de verbinding wel kon maken, ook al heb ik een camera aan mijn hand. Mm-hmm. En dat was en toen kon ik het wel.
1: Ja.
0: En was het ook, dacht ik, goh, dat is eigenlijk hartstikke leuk wat ik het noem.
1: Ja. Nou had ik gisteren een fotoshoot toevallig, omdat er een foto nodig was voor mijn uitgever. Ja. En dan is het ontzettend belangrijk dat je een fotograaf hebt die contact maakt.
0: Ja.
1: Waardoor ik mij als model op dat moment kan ontspannen en dan ook de beste versie uiteindelijk kan worden op camera.
0: Ja, precies.
1: Okay. En waarom power vrouwen in beeld?
0: Nou, het speelt ook in de tijd dat er heel veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Ook dat je heel vaak in de media hoorde van of mensen de angst uitspraken dat ze dan bang waren voor verkrachtingen en toestanden. En denk, nou ja, ten eerste, dat doen Nederlandse mannen ook. Dus zover niks nieuws. Maar ik dacht ook van ja, je kunt wel gaan zitten op de angst, maar daar gaan we de verkeerde kant op. We moeten uitgaan van onze kracht. En wij zijn, we wonen in Nederland. Ik ben hier ook geboren in Nederland. Ik ben echt in Nederland uit het klei getrokken. En ik ben enorm blij dat ik hier geboren ben. En dat ik de kansen heb gekregen en krijg die ik hier heb. Dus laten we daar blij mee zijn en trots op zijn en dat uitdragen. En ik denk dat we daar meer mee bereiken dan alleen maar zeggen wat er zou kunnen gaan gebeuren, misschien eventueel. En dat is eigenlijk de basis om dat boek te gaan maken.
1: Van, want jij merkte dat er angst was voor het ontvangen van vluchtelingen uit Syrië.
0: Ja.
1: En jij voelde daar een noodzaak om daar een verandering, een tegengeluid in te geven.
0: Ja, precies. We hebben gewoon krachtige mensen, sowieso in Nederland. En ook nog natuurlijk een aantal nodige vrouwen. En ik vond die mochten meer op het voetlicht en meer naar voren. En zo gaat het in Nederland. En dat vinden we heel normaal. Dat was de ene kant. De andere kant merkte ik ook dat Nederlandse vrouwen wel de neiging hebben om zichzelf kleiner te maken dan ze zijn.
1: Ja,
0: ja, dat kan iedereen. Of stelt niet zoveel voor.
1: Nou
0: ja,
1: achter die camera.
0: Weet je, ja.
1: Bij jou.
0: Ja, precies. Dus iedereen, of niet iedereen, maar weet je, we maken onszelf kleiner. En dan denk je, ja, waarom eigenlijk? Dus dat is helemaal niet nodig. Je hoeft niet gelijk arrogant te gaan zijn. Maar je mag best trots op wat je doet. En dat best uitdragen.
1: Wauw, dus de connectie met, hey, we kunnen meer als Nederlanders laten zien vanuit vertrouwen naar de Syrische vluchtelingen toe ook.
0: Ja.
1: En voor jou als vrouw zijnde van, hey, maar wij vrouwen, en ik ook, dacht jij.
0: Ja, en ik ook.
1: We maken ons te vaak te klein.
0: Ja, precies.
1: We mogen veel meer laten zien wat we kunnen.
0: Ja, ja. En ja, laten zien wat je kan. En dan mag je trots op zijn. En het hoeft allemaal niet je grootste zijn. Want natuurlijk alleen aan de Mol en Oprah Winfrey dat is, en Koningin Maxima. Dat zijn vrouwen die vaak als vrouwen, powervrouwen worden betiteld. Fantastische vrouwen, absoluut. Als ik zie wat ze doen, want ik ken ze niet persoonlijk. Maar denk, ja, jij en ik, wij doen ook geweldige dingen voor onze omgeving. En
1: dat mag meer in beeld.
0: Dat mag meer in beeld, daar mag je trots op zijn.

0: Ja, je mag trots zijn op wat je doet. En dat hoeft geen wereldschokkend nieuws te zijn. Het gaat ook om de keuze die je maakt. En in mijn boek staan een aantal vrouwen. Die hebben een best radicale keuze gemaakt in hun beroep bijvoorbeeld. Of sowieso in hun leven.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
0: Nou, bijvoorbeeld Kai. Dat is een dame. Zij was scheikundige, geloof ik, of laborant. En die was op een gegeven moment zo klaar met het opensnijden van muisjes en allerlei onderzoeken te doen. Die kreeg kinderen en die wilde aan de ene kant graag ook wel voor de kinderen zijn, maar ook iets toevoegen aan de wereld. En zij ontdekt dat ze graag haar kinderen wilde dragen en niet in de kinderwagen.
1: Ik weet opeens waar die heen gaat, want ik heb een draagdoek van haar.
0: Nou, helemaal goed. Ja, en zij is dus met hun thuis in de woonkamer en met een naaimachine begonnen met draagdoeken maken.
1: En een groot bedrijf.
0: En die heeft nu een groot lopend bedrijf. Die zit over de hele wereld. Recentelijk nog in Duitsland, geloof ik, 2 prijzen gewonnen. En denk, ja, fantastisch, weet je. Vind ik zo leuk.
1: Ja.
0: En ze is gewoon ook heel klein begonnen. En ja, is gewoon nu gewoon een groot bedrijf geworden.
1: Hey, wat ik eventjes terug wil pakken, is dat je zegt, je mag gewoon trots zijn op wat je doet. Het hoeft niet heel groot te zijn. En daarin zit volgens mij ook een aanname dat je pas trots zou mogen zijn op iets wat jij bereikt of doet, als het groots is.
0: Ja, precies.
1: Terwijl het grootste zit ook in het kleine.
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja. Zeker.
1: Want nu noem je een voorbeeld van een vrouw die een geweldig bedrijf heeft opgezet.
0: Ja.
1: En echt bekend is geworden met draagdoeken. Wat ontzettend belangrijk is, want wij zijn draagdieren uiteindelijk. Dus een kind in een car is eigenlijk iets heel aparts.
0: Ja.
1: Maar dat zijn we vergeten omdat dat te veel op ons netvlies is gekomen door de marketing. Maar dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld ook wel van iets heel groots wat ze uitgezet heeft. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van prachtige dingen die we doen, die klein zijn en die daarom zo groot zijn.
0: Nou, dat vond ik dan daarom ook wel leuk. Ik heb in het boek zitten een dame die is eigenaar van geloof 3 of 5 verschillende bedrijven. Hartstikke leuk. Maar er zit ook een vrouw in. Zij heeft wel een universitaire opleiding, maar heeft bewust gekozen toen ze kinderen kregen om thuis te blijven.
1: Ja.
0: En als ik zie wat ze voor de kinderen doet, ook een van de kinderen is autistisch. Hij heeft heel veel hulp en begeleiding nodig. En ja, dus ik vind het mooi dat toch dat zij ook daarin, en wat ze dus doet voor haar omgeving, kleinschalig, maar haar bijdrage heeft met al haar kennis en know-how. Denk ja, is ook belangrijk.
1: Absoluut. En ook voor de toekomst van de kinderen.
0: Ja.
1: Een mooie basis.
0: Ja.
1: Hey, en in hoeverre heeft het maken van dit boek voor jou iets betekend? Voor jou persoonlijk? Wat is er in jou veranderd?
0: Oh, heel veel dingen. Het was ook voor mij een bewustwording van Leontien. Je mag ook trots zijn op wat je doet. Want ook ik was van, nou ja, dat kan iedereen. En dat natuurlijk dat ik ontdekte van, hey, ik kan wel connectie houden met mensen, ook al heb ik een camera. Voor mij als ondernemer was het ook best een ontwikkeling om een boek te maken. Ik heb om het boek te kunnen maken een hele crowdfundingactie gestart. Dat was heel pittig. Ook heel leuk en heel leerzaam.
1: Wat maakte het pittig?
0: Omdat ik ruim een maand eigenlijk bijna fulltime bezig was om die crowdfunding om die te laten slagen. En de eerste.
1: Dat vraagt ook op de voorgrond durven treden. Als je
0: heel veel
1: geld wil inzamelen.
0: Heel veel persberichten geschreven. Ik zou bijna zeggen, elke scheet die ik liet stond in de krant. Een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar alles wat ik maar überhaupt iets over kon roepen, heb ik alle media aangeschreven. Dat is gewoon ook een hele klus. Dus ik ben ook lokale radio geweest. Heel veel in de kranten gestaan. Interviews gegeven. Noem maar op. En dat is heel erg leuk, maar dat kost heel veel tijd. En ondertussen gaat je bedrijf gewoon door.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: Ik ben ook even benieuwd, Leontien, hoe jij vroeger was. Want volgens mij heb je wel een flinke omschakeling gemaakt.
1: Ja, ik was als kind... Mijn ouders dachten dat ik autistisch was, een korte tijd. Omdat ik altijd, als we naar broek gingen, zei ik zeg niks. En vervolgens zei ik ook helemaal niks. Tegen die mensen die voor mij vaak vreemden waren. Ik denk dat de leraren op de middelbare school zijn geweest... die niet eens weten dat ik überhaupt in de klas zat.
0: Een stil muisje.
1: Ik was echt een categorie muurbloempje. En in mijn studententijd, langzaamaan, kreeg ik een beetje meer lef en durfde ik een beetje meer. En,
0: maar is op zich niks mis mee per se, hè?
1: Nee, is niet per se mis mee. Alleen, het kwam mij heel erg voor het angst. Ik was heel bang. Mm-hmm. En in mijn studententijd leerde ik van, ja, Leontien, als je iets in de wereld wil doen en wil bereiken, dan moet je je angst overwinnen.
0: Hoe kwam je tot dat inzicht?
1: Nou, dat was eigenlijk misschien heel bazaal eigenlijk. Ik durfde eigenlijk niet 's avonds laat over straat. Mm-hmm. Ik was heel erg bang dat ik verkracht zou worden, dat er enge dingen zouden gebeuren met me. Maar ik wilde wel graag uit. En ja, en die kroegen, die begint vaak om 9 of 10 uur pas en dan eindig je eerst naar middernacht.
0: Moet je toch naar buiten?
1: Maar je moet toch naar buiten. En om altijd andere mensen te vragen me thuis te brengen, ja, dat was me ook weer een beetje eer te na. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik wat mee doen. Dus ik ben weerbaarheidslessen gaan volgen en zelfverdediging jarenlang gedaan. En toen ontdekte ik ook eigenlijk dat de angst die ik had vooral mijn eigen angst was. Dus ik stond, als je dan staat te kijken, tegenover iemand anders. Maar het was mijn angst waar ik mee worstelde. Ja. En waar ik mee aan de slag moest.
0: Ja. Dus dat inzicht kreeg je, dat het jou te veel belemmerde om te genieten van het leven bijna,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dus jarenlang aan trainingen meegedaan met zelfverdediging?
1: Ja. Ja. Ja, ruim 20 jaar gedaan. Lesgegeven zelfs nog.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja.
0: Merkte je dat veel vrouwen daarmee worstelden toen?
1: Ik denk überhaupt dat veel vrouwen daarmee worstelen. Als ik hoor hoe vaak er ook tegen nog steeds meisjes wordt gezegd van, nou, pas maar op en kijk uit en niet alleen over straat. Denk ik, ja.
0: Er wordt veel angst aangepraat ook.
1: Ik snap het wel, maar het wordt aangepraat. En ik geloof heel sterk, natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar ik geloof als je slachtoffer voelt, is de kans dat je slachtoffer wordt veel mate groter.
0: Ja?
1: Ja. Ja, en ik heb best natuurlijk dingen meegemaakt.
0: Wat natuurlijk niet wil zeggen dat mensen die slachtoffer zijn geworden...
1: Nee, ik wil niet zeggen dat ze het per se zo van
0: zelf hebben uitgelokt.
1: Nee, het is ook niet dat ik zeg dat je uitlokt. Maar je houding is daarin heel belangrijk, denk ik. En als je een beetje weet en een beetje lef hebt om jezelf op te komen, denk dat je heel veel dingen kunt voorkomen ook.
0: Mm-hmm. Niet maar, alles, maar een hoop wel.
1: Een hoop wel en ook wel. Kijk, natuurlijk zijn er best situaties waar ik dacht van, Leontien, je moet weg hier, want het is niet veilig voor je. Uh-huh. En als je dus jezelf goed kent en je op jezelf intuïtie durft te vertrouwen, kun je ook die situatie uit de weg gaan.
0: En niet langer inblijven.
1: En niet langer inblijven.
0: Goed is.
1: Ja, soms is gewoon de situatie onveilig, absoluut. Ook soms zie ik wel dingen en denk, nou, ik ga geloof toch bij even een andere kant oplopen. Of weet je wel zo.
0: Het heeft een grote rol in je leven gespeeld, hoor ik.
1: Ja, hij heeft een grote rol in mijn leven gespeeld, ja. Ja.
0: Totdat je op de universiteit zat, is eigenlijk best een tijd.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en natuurlijk nog wel ooit wel. Of soms denk
0: dus eigenlijk
1: wel
0: de bewuste keuze van niet meer vanuit angst, maar vanuit wat dan? Vertrouwen, is dat het? Maar niet naïeve vertrouwen van?
1: Nee, geen naïef vertrouwen. Wel vertrouwen. En vertrouwen hebben in jezelf. En dat heb ik steeds meer ontwikkeld. En nog kom ik wel eens dingen tegen. Denk ik, oh ja, ik had gisteren een situatie. Ik dacht, oh ja, nee, dan 10. Ook jij doet af en toe nog wel een beetje al slachtoffer zijn. En stop daar nou mee. Je bent geen slachtoffer. Neem de leiding over je eigen leven.
0: Mm. Want dan... Dat is ook wat je met het boek wil vertellen. Eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En daarin geef je gewoon 23 voorbeelden.
1: Ja.
0: Van mensen die leiding in hun eigen leven nemen.
1: Ja.
0: Welke heeft jou het meeste geraakt daarvan? Of welk deeltje daarvan, dat kan ook.
1: Nou, voor mij is Henny wel een soort voorbeeld. Groot voorbeeld eigenlijk. Zij is de oudste van het stel. Zij is gepensioneerd. Zij was hoogleraar, oogheelkunde. Zij ging studeren in de jaren 70. En in haar tijd was er geen kinderopvang. In haar tijd stopte je als vrouw met werken als je ging trouwen. Soms moest je dat. Of kinderen kreeg. En er was één hoogleraar die haar wilde hebben. Dat was de hoogleraar oogheelkunde. Andere chirurgieopleidingen. Oogleraar wilde dat niet, want ze was vrouw. En ze heeft toch doorzetten, ze heeft toch gedaan.
0: Het is niet zo lang geleden, jaren 70.
1: Nee, dat is ook nare. Het is wel kort geleden. Door de jaren 70 was ik al geboren.
0: Ja.
1: Dus En ik heb haar ook gezegd, ik ben enorm dankbaar voor wat je gedaan hebt. En nou ja, zij was ook wel een beetje bescheiden. Ik zei, maar ja, door wat jij deed en jouw generatiegenoten, heeft mijn generatie plezier van.
0: Maar bescheidenheid kan ook mooi zijn. Hè?
1: Kan wel mooi zijn, ja.
0: Ja.
1: Maar zij...
0: Ze is een voorvechter eigenlijk.
1: Eigenlijk een voorvechter, ja. Ja. En ja, het was ook heel mooi om met haar te praten. Ik kende haar wel een beetje. Eigenlijk vanwege een andere opdracht moest ik haar fotograferen. En die ging uiteindelijk niet door. Maar ik had met haar afgesproken. En ik rekende meestal ongeveer 2 uur. Nou, de eerste 2 uur hebben we het alleen maar over emancipatie gehad. En feminisme gehad. En over haar tijd en mijn tijd. En noem maar op. En na 2 uur, oh ja, ik kwam er ook voor eens anders. Ik geloof wel 3 of 4 uur met elkaar aan het strand gezeten hebben. En gepraat
0: Geweldig.
1: Hebben. Dat was echt fantastisch, ja. Ja, dat was heel mooi.

0: Mooi verhaal. Ik moet opeens denken aan mijn fotoshoot van afgelopen week. Ik zei tegen iemand dat ik iemand in mijn netwerk bleek te hebben die fotograaf is. En dat wist ik helemaal niet. Ik wist wel dat zij in de Tweede Kamer werkte. En de persoon waar ik tegen zei, die zei later, nou, ik hoop dat hij wel ingespeeld is op het weer vandaag. Zei ik, hij, het is een zij. Waarop ze zei, oh, ik ben dat zo gewend vanuit de woorden, ja. Tweede Kamer fotograaf van vroeger uit. Dat, ja. Is dus een man.
1: Ja, ja, dat is. Dat vind ik, ik vind het een interessante materie, maar ook wel ingewikkeld. Want ik noem mezelf ook fotograaf.
0: En geen fotograaf.
1: En fotografen. Recentelijk was er wel een interessant onderzoek is geweest. Ik meen dat het in de Volkskrant heeft gestaan. Over wat benoemingen, zeg maar, het wel of niet vervrouwelijken van woorden doet met kinderen en mensen. Met beelden die je dus automatisch hebt.
0: Waarbij ik meteen denk, je hebt het over vervrouwelijking. Maar je kan natuurlijk ook afvragen wat vermannelijking doet.
1: Ja.
0: Maar dat is de standaard, want mijn uitgever adviseert mij ook om in de hij te schrijven, mijn boek. Terwijl ik direct al ga flipperen van, waar moet ik daar mee doen?
1: Ja.
0: Ja, maar dan wordt het waarschijnlijk minder gelezen.
1: Ja, maar het blijkt dat als je toch woorden, dus beroepen, zoals dus technicus of technica gebruikt, om, ik was even zoeken, een goede variatie, zeg maar. Dat voor mensen makkelijker twee beelden kunnen krijgen, of niet meer automatisch een man zien voor ogen, dan als je laat alleen maar op die mannelijke vorm blijft zitten. Sterker nog, als je een advertentie zet dat je een technicus of technica zoekt, is de kans dat ook vrouwen reageren vele maten groter dan als je de technicus MV bijzet.
0: Oh ja?
1: Ik was stom verbaasd. Maar het lijkt wel zo te werken. En ook met beeldvorm voor kinderen.
0: En dan nog dat je eerst technica zet en dan schuine streep technicus. Want jij noemt nou ook eerst de mannelijke.
1: Ja,
0: eerst.
1: Ja, klopt. Ja, dat zit zo ingebakken. Dat ook ik betrap mezelf op. Denk, oh ja, wacht eventjes. Het kan ook anders. Terwijl ik zelf altijd.
0: Of mannen... technica, man-vrouw.
1: Ja, dat kan ook nog kunnen, ja. Ja.
0: En wat wou je zeggen over kinderen?
1: Nou, dat kinderen dus ook snel, dus als ze het over een arts hebben, ook vaak een man voor ogen zien. Of een dokter. Dat zijn dan in hun ogen mannen en politieagenten. Terwijl ik toch regelmatig op straat vrouwelijke agenten zie.
0: Ja.
1: En, maar dat is die taal dus wezenlijk wel van belang is met wat voor beeld wij hebben. En van dat beroep.
0: Ja. Ja. Dus jouw keuze is expres echt geworden om vrouwen in beeld te brengen.
1: Ja, ja. Ja, en ook diverse vrouwen, want ik moest wel bekennen toen ik mee bezig was. Ik bleek in mijn netwerk een heel erg wit netwerk te hebben van vrouwen zo 40, 50. Ik denk, dat is leuk, maar het is niet echt een representatie van Nederland. Nou wil ik niet zeggen dat ik helemaal nu mee Nederland representeer met dit boek. Maar ik heb wel geprobeerd daar wat meer variatie in te brengen in beroep, in achtergrond, in leeftijd. Zodat meer vrouwen zich aangesproken voelen. Want dat is ook mijn missie wel, dat je aangesproken voelt in dit boek. En niet denkt van, dat gaat over een ander, maar hey, dat gaat over mij.
0: Ja.
1: En dat kan alleen maar als je ook mensen ziet en hoort en leest over die mensen die in dingen doen of eruit zien zoals je denkt, hey, zo zie ik er ook ongeveer uit.
0: Heb je mooie reacties gekregen al?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, alleen maar positief eigenlijk.
0: Ja, ja. Nog mooie anekdotes van mensen die daardoor wakker zijn geworden? Of?
1: Nou, dat weet ik niet zo direct. Maar ik weet wel dat het gevoel van herkenbaarheid voor veel vrouwen wel zo werkt inderdaad. Ja. Dat zegt van, hey, verrek, ja, dat gaat inderdaad over mij en niet over een ander.

0: Maar wat ook leuk te vertellen is dat het deel van de opbrengst gaat naar Free a Girl. En wat ik zelf...
1: Heel dat is een stichting, toch?
0: Stichting, ja. En zij bevrijden meisjes uit de gedwongen prostitutie. En dat is één, dat is al afschuwelijk genoeg. En goed dat ze bevrijd worden. Maar wat ik mooier vind aan de stichting... is dat niet de meisjes zeg maar bos insturen van daar red je maar mee. Maar zij worden wezenlijk geholpen om een nieuw... veilig leven op te bouwen.
1: Je hebt je verdiept in die stichting? Ja. Heb je mensen gesproken daar eerst? Of hoe?
0: Nou, ik heb me verdiept in en ik ben ook ambassadeur geworden. Ik heb er heel veel over gelezen, veel mensen gesproken. Ik zie ook regelmatig de dingen die zij publiceren.
1: Ja.
0: De video's die ze maken. En,
1: meisjes... Vooral de begeleiding daarna, of valt jou op dan?
0: Ja, die is heel belangrijk. Die is heel belangrijk. En om daarmee ook om de wereld een beetje te kunnen veranderen.
1: En ook voorbeelden te krijgen.
0: Hoe en voorbeelden te krijgen, ja, precies. Ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Dus de opbrengst, een deel van de opbrengst gaat naar die stichting als ambassadeur, ben je daarvan?
0: Ja. Uh-huh. En dat is gewoon. Maar ik vind het wel mooi, eigenlijk wordt het een beetje rond verhaal. Het hele boek met andere meiden helpen, die vrouwen worden, dat zij ook een leven kunnen leven zoals zij dat zouden willen.
1: Ja.
0: En niet meer uit angst of.
1: En deze vrouwen of meiden hebben dan nog eens een echte reden om die angst te hebben.
0: Ja. Klopt. Ja, absoluut.
1: Ja,
0: ja want die worden ontvoerd of onder valse voorwenselen verkocht.
1: Afschuwelijk, hè?
0: Is afschuwelijk, ja. Echt afschuwelijk.
1: En wat doe je nog meer met dat boek? Want meestal gaan boekschrijvers ook nog het land door.
0: Ja.
1: Met hun missie, hun verhaal.
0: Dat doe ik ook. Ik ga met mijn boek ook het land door. Ik geef daarover lezingen. En,
1: wat is de belangrijkste boodschap? Het niet uit angst leven? Of wat is het? Of trots zijn op wat je kan? Of?
0: Nou, de belangrijkste boodschap is eigenlijk wel het persoonlijk leiderschap. Dat je eigen leven kunt creëren. Dat je keuzes kunt maken. Dat je in Nederland ook de kans hebt om die keuzes te maken. Dus doe ze ook.
1: Heb je de kans hier in Nederland?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja,
0: ja absoluut. Ja. En,
1: al was het maar om te kiezen hoe je met dingen omgaat, misschien?
0: Kiezen hoe je in het leven staat.
1: Het is niet altijd voor iedereen even makkelijk.
0: Nee, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik wil niet zeggen dat het voor mij makkelijk is geweest.
1: Je hebt ook wel een netwerk nodig van mensen die vertrouwen in je hebben.
0: Ik denk dat je vooral de wil...

0: voor jezelf. Ja. Dan zeg jij van het kan, je kan eruit, je kan, het kan veranderen.
1: Ja, het kan veranderen.
0: Als je het allereerst maar wil en ook doorpakt zoals kinderen dat ook doen als ze een keer vallen en het keer niet lukt.
1: Ja.
0: Voeg ik aan toe, zorg voor een netwerk van mensen die jou ondersteunen. Ook daarin kun je echt zelf ook stappen maken.
1: Ja.
0: Door de mensen waar je geen steun bij ervaart, die destructief zijn eigenlijk in je leven, om daar veel minder aandacht dan wel er helemaal mee te stoppen.
1: Precies. Ja.
0: En juist de mensen naar je toe te halen, mee af te spreken, wat jij ook met die dame hebt gedaan bij het strand, om gewoon mee af te spreken en eens mee in gesprek te gaan.
1: Ja.
0: Te zeggen, zullen we eens koffie drinken? Want volgens mij is het interessant met jou om eens te praten.
1: Precies.
0: En ik heb steun nodig.
1: Ja. Ja, en wat je ook zegt, ik heb steun nodig. Durf te vragen. Was voor mij ook een ding hoor, om hulp te vragen.
0: Ja.
1: Ik ben volgens mijn moeder wel de woorden zelf doen, mijn eerste woorden ongeveer. En,
0: maar ja, als je vanuit die angst blijft leven, als je daarvoor blijft kiezen, volgens mij kiest niemand er bewust voor om vanuit angst te leven.
1: Nee, dat geloof ik ook niet.
0: Dus
1: hoor.
0: Als je snapt van, hé, ik kan misschien wel eens wat anders kiezen, zul je ook die steun moeten gaan vragen.
1: Ja, dan moet je vragen en durven.
0: Dwars door de angst heen.
1: Ja, precies. Ja, ja en ik realiseerde me ook, kijk, wat is angst? Angst is ook heel vaak wat je bedacht hebt. En angst is heel handig als je een levensbedreigende situatie is. Maar daarnaast...
0: Als basishouding.
1: Ja.
0: In je leven is die wat minder handig.
1: Is die wat minder handig, ja. Dus stapje bij stapje. Hoeft het niet gelijk grote stappen te zijn. Als je een trap oploopt, kom je er ook niet ineens treetje voor treetje. Langzaam kom je verder.
0: Ja. Hey, en die steun, want ik sprak laatst met een psycholoog. En hij zei ook van die steun krijgen en een knuffel krijgen van iemand, dat maakt oxytocine vrij in je hersenen.
1: Ja.
0: En dat werkt als een hele goede antidotum. Eigenlijk een tegenhanger van dat hele stresshormoon, het stresssysteem. En onze hersenstam is het oudste deel, evolutionair gezien, in ons brein.
1: Ja.
0: En die is gewoon heel goed om continu te scannen of het wel veilig voor je is.
1: Ja.
0: Die is continu bezig om te kijken of je wordt aangevallen, al is het al woordelijk. Je brein is ook nog zo ontworpen dat het zo min mogelijk energie wil gebruiken. Dus als er maar één woord verkeerd valt, dan beslis jij al in je hoofd hoe het dus dan verder zal zijn. En zal niet verder onderzoek daarnaar doen.
1: Ja.
0: Maar de kunst is om toch veel meer te zakken in het moment, meer te ontspannen, meer te kijken waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn eigen hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Daarmee geef je een signaaltje naar het voorkant van je brein. Dat is het meest nieuwe stuk, evolutionair gezien. En dat is als het ware de rem op het hele angststuk in je hersenstam.
1: Ja.
0: En daarin kan je ook nog een extra stapje doen door die knuffel te geven aan iemand of te ontvangen. Want die oxytocine die werkt als een tierenlier daarvoor.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dit herken jij ook?
1: Ja, dat herken ik zeker. En ik vind het proces ook heel mooi hoe dat werkt. Hoe dat dus. Ik lees er ook wel artikelen over. Ik vind het heel interessant. En ook voor mij is de bevestiging van zie je wel. Het kan wel. Als je, zoals ik al zei, als je het wil. Als je durft te vragen. Als je een beetje...
0: En niet meteen blijft liggen als je één keer bent gevallen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar elke keer jezelf weer optakelt van hop, we gaan het weer proberen.
1: Ja, precies.

0: Ik heb toch even de behoefte om samen te vatten.
1: Dat mag.
0: Want we zijn geneigd om onszelf kleiner te maken, zeg jij. Het is belangrijk om gewoon te zien, hey, dit zijn mijn kwaliteiten, ze in te zetten. Daar word je eigenlijk ook gelukkiger van, in verbinding met elkaar. Stel dat je echt in een prutsituatie zit, durf hulp te vragen. Ja. Dwars door de angst eigenlijk heen. En als het een keertje niet lukt, sta op en ga door met proberen. Net als kinderen doen met lopen. Doet me ook even denken aan het gesprek waar ik het over had met die psycholoog. Die komt over een tijdje in het interview ook. Die had het ook over mensen die gespannen zijn. Die voelen zich eigenlijk niet veilig. Want ja, het angstencentrum slaat aan van er is stress in de zaak, want het is niet veilig. Veiligheid is basisbehoefte nummer 1. Dus als jij je niet veilig voelt, ja, dan heb je dus eigenlijk een heel groot probleem. Ja. Dan wel uitdaging. Ja. Dus die veiligheid, ik weet niet of dat ook een thema is geweest in jouw productie van je boek. Hoe is dat?
1: Nou, sterk nog, je zou kunnen zeggen dat het mijn thema is.
0: Oh, ja.
1: Veiligheid is voor mij wel een thema wat altijd terugkomt, of in ieder geval kwam in mijn leven. En ik vind het, ik ontdekte ook hoe, dat is gewoon inderdaad heel belangrijk om je veilig te voelen op een plek. En ik heb dus iets met monumenten, daarom fotografeer ik ze ook graag. Ik voel me daar ook vaak veilig. En ik heb ook.
0: Ik word altijd een beetje bang van dat Radio Kootwijk trouwens.
1: Ja, nee, dat valt al mee.
0: Oké, jij niet. Goed.
1: Nee. Ik heb de vrouw gevraagd van waar voel jij je veilig? En dat vond ik wel leuk, voor mij een leuke ontdekking. Want ik heb natuurlijk iets met monumenten.
0: Ja.
1: En vervolgens ben ik naar het strand gestuurd. Naar een bos en naar de IJssel.
0: Niks monumenten.
1: Niks monumenten, op één na geloof ik. Maar ook gewoon mensen thuis, op een kantoor. Of,
0: je hebt ze daar dan ontmoet?
1: Daar heb ik ze ontmoet en gefotografeerd.
0: Aha, ja, dus de vrouwen die in jouw boek staan, die zitten allemaal op een plek of staan op een plek waar zij zich veilig voelen.
1: Ja, precies. En ze vertellen ook in het boek wat die plek met ze doet. Waarom die plek belangrijk voor ze is.
0: Ja.
1: Ja, en dat vond ik heel leuk om, om het ook te onderzoeken eigenlijk.
0: Het zet mensen meteen aan denken die nu luisteren van waar voel ik me eigenlijk prettig, veilig, ontspannen.
1: Ja. Ja. En het is ook belangrijk omdat je naast natuurlijk eten en drinken is veiligheid zo belangrijk omdat je van daaruit kun je groeien als mens. Ja. Als je niet veilig voelt, dan kun je niet groeien. En ieder mens wil hoe dan ook groeien. Dat zit gewoon ook in onze natuur.
0: Ja, precies. In een veilige situatie leer je ook het makkelijkst.
1: Ja, precies.
0: En groei je dus ook makkelijker.
1: Ja.
0: En voel je beter.
1: Ook dat, ja. Dus dat is wel.
0: Dus creëer een plek waar je veilig voelt.
1: Ja.
0: Wees je bewust van waar dat is.
1: Ja.

0: belangrijk, ja.
1: Waar kunnen mensen jou vinden als zij graag een lezing van je willen bijwonen of je boek willen kopen?
2: Bij het boek hoort een website. Die heet ook powervrouweninbeeld.nl. Er hoort een e-mail bij info@powervrouweninbeeld.nl. Nou ja, helemaal leuk.
1: Superleuk. Ja. Ik vond het ontzettend leuk om jou te spreken. Ik wil je boek nog even doorbladeren. Ik blijf nog even zitten. Is er nog iets wat je de luisteraar mee wil geven nu?
2: Nou ja, misschien wel ik heb ook de vrouwen in het boek gevraagd, welke tekst spreekt je aan? Waar krijg je energie van? En mijn tekst is: doe alles wat je doet met hart en ziel.
1: Dankjewel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

0: luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Weer 2 uur fijne muziek uit Ierland. En ik ga beginnen met een uurtje Christy Moore. En wel van de cd On the Road zijn een aantal hoogtepunten. En die cd is een paar jaar geleden verschenen. We gaan beginnen met Ride On.
1: True, you ride the finest horse I've ever seen. Standing 16, one or two, with eyes so wild and green.

wel even een goed moment, luisteraars, om de begeleidende muzikanten te vermelden. Dat zijn Declan Sinnott op gitaar en vocals, Jim Higgins percussion en vocals, Martin O'Connor op accordion, Cahill Hayden fiddle en banjo, Jamie O'Dowd gitaar, mandolin, harmonica en vocals, Andy Moore vocals en Vicky Keating vocals.

0: 为
1: 哎呀
0: Make, make, make, make, make, make, make, make, make.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Dit is het tweede uur van Song from Ireland.

Ik begon het tweede uur vandaag, luisteraars, met een stuk van de cd Low Lights van Rowan en Charlie Pickett. Charlie Pickett is een van de oprichters van de band The Denon. En zijn zoon Rowan en hij hebben samen deze cd gemaakt. Rowan speelt fiddle. U hoorde King of the Pipers. Ze gaan verder met Splendid Isolation en The Meadow. Twee reels.

Charlie Pickett is inmiddels bijna 80 luisteraars. En hij speelde met zijn zoon op het Masters of Tradition Festival in Bantry in augustus. Ze spelen ook nog The Shady Road to Clamper en Fords.

zover Charlie en Rowan Pickett. The Weaving, luisteraars, is een trio bestaande uit Kate Ryan, Owen Spafford en Meve Bagley. Ik hoorde hen ook op het festival in Bantry in augustus. En ik heb hier hun cd Warp and Weft. U kunt luisteren naar Warp and Weft en Martin Wins No. 2.

Dat was nog een keer het trio The Weaving met Winders, Cronin's Kitchen en For Mikey. Ik ga verder luisteraars met de Schotse fiddler

U luistert naar Song from Ireland. We gaan verder luisteraars met Mick Maloney, Jimmy Keane en Robbie O'Connell samen met Liz Carroll. CD heet There Were Roses. En we gaan luisteren naar Almost Every Circumstance.

het einde alweer van Song from Ireland. Luisteraars, ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. De playlist die kunt u vinden op de Facebookpagina Song from Ireland.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hoofdhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.